zing verloren o fonteinen en toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die mijne, jouw schoonheid leeft veel dieper in die hart. En hij komt hou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

hoor je rammelende ratten langzaam stil. En die dreunen en jouw buikskut s'nachts die muren. En mijn flitsen van blauw blitsen in een schacht. Waar man zo smolle in die diep droomuren. Goud breek uit die brandkluis van die nacht. Ik onthou nog soms die misreen in augustus.

was een huis met een kombuis en grijn op tafel. En zes mensen het gedeelden lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafeld. Maar wat die leed was, heb ik jaren terug vergeet. Rafel. Maar wat die leed was, heb ik jaren.

Gitares, weißes Wetter. Kijk ik hier glas op die tafel, wat aan zand, korrels, westen. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkrum. En een kompas wijst richting.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: die knat.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

strywend myself net toesluit. Weg van die wereldse lot in hierdie warm kamer vol liefde, waar ek myself weer kan ontmoet. Kan dit wees dat ek hier langs jou, my hart in jou hand kan sit, voel ek weer.

Meister, Meister. Luis Alifonkel uit Sparta. Ons weer allemaal. Jij was nooit een makkelijke meisje. Maar jij was warm en koud.

Dan ben je een dier. Wanneer je laat nog voor je maand voorbij vliegt. Met jouw cellphone en jouw één hand. Dan zijn die broers hier onder in bed. Jij verloor beheer. In bliksemweer. Waar al wat loopt. Waar al wat gaan. Weg met mijn Bijbel. In een nightmare. In een mist. Voor jou is ik bang. Banger dan ze, poffer dan.

enojeciendo. Para odio escape y una y un reptil slob. No como se ni lata. Ojo y sai que el fuere o día. Sena ni donker, un drunk man pur. Wachen kek, wat gebeur? Eister op eister. Louis zal die fonkel uit spuit. Die lijk van Leon Veenstra. Leer is in een donker gat. Maar ik weer, die duivel kom jou al hooi aan.

vars op een stofbed. Het ons verdwaalt. Ergens bij kruisen die aan elkaar geraakt. Iwers in die skemer het ons mekaar verloor. Ergens in die landskap leed daar dalk nog een spoor.

Die maan is half en skeef, geen teken van reën. Die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons lê. Of is alles reeds dood, nog voor jy iets kon sê.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Eddie Wilkinson met Stoppeland en ook encore muziek daar met Piet Sewals. Dit is ons eie boerenpompie, lekker boerenmuziek, waar is niks fout daarmee nie. Weekstaat 10:10. Vrijdag die 8e mei, natuurlijk baie lekker muziek wat nog op pad is, want dit is vrijdag. So jou keuse van muziek so ver het vir ons moeilijk is. Baie van die liedjes natuurlijk al aangevra. So by hierdie tyd van die week is hulle al gespeel, maar ek glo jy geniet die muziek saam met my vandag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, Alkeken, is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hey Tommy, kom ons vaterbiekie, geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie vast.

ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraak maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En op die langblaaspad loop strijd tot op zijn voorstoel. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Scully zal jou bederf.

Die klanke van Joan Black en hy sê vir ons een klein klippie. Net voor het Johanita Du Plessis met ware vriende en Irene Louise van Wyk met boertjie voor my deurtyd. So 22 minuten voor drie amper tyd om te groet. Nou net een boodskapje ontvang van Jan. Hy sê, hallo Etienne, daar het een bakkie gerol op die Missionwegpad en mense staan aan die pad. Die verkeer is natuurlijk opgehoop as gevolg van hierdie bakkie wat nou gerol het daar op die Missionweg. So vir diegene wat in die richting is, wees voorzichtig, probeer maar die pad vermy, want daar gaan nou verkeers op een hoopings daai. Ons sê vir Jan, baie dankie vir hy brokkie verkeersnies, ons waardeer jou oprecht. Picnic staan recht met die Picnic Drive vrienden en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel jy op Luister FM. Ek groet net hierna.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 9 Mei, Aliwal Noord 515, Bishu 822, Kraddock 717, Dispatch 1020, West London 1320, Fort Beaufort 719, Gravernet 818, Gramstad 922, Jeffreys Bay 1621, Mthatha 720, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1220, Port St. John's 1323, Queenstown 517 en Uitenhage 1020. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 9 Mei.

0: is Jakkels vibes, daar sommer deeltemal stom. Vrede Nes, net voor het, toe maak jy oogies vir my. Stoorig met die te voor 7 nou hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien Tian is ingeskakel, hy sê ons luister lekker uit Nederland uit. Hallo Tian, hoe gaan het met jou jong? Lekker om te sien jy keis al wat ons verdaad. Dank het jy ingeskakel, is al die pad van Nederland. Kom ons gevoort, hier is Jai volgere met Melanie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die beste musiek so na jou smaak. Net hier op Klankgolf. Vrydag 6 tot 9. Saam met my Rian Strydom. Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

Goeienaand allemaal, my naam is Dawie van Woester. Ek het vanavond die eerste keer ingeskakel op vrijdagavond. Maar as jylle vir my een song kan speel van Teens Jordan, Roeper van my hart, ek sal dit waardeer en jylle moet een prachtige naweek hê, hou jylle selbare moer. Mooie aand, goed gaan, bye bye.

Franse klanken van Low Vidals met Tony van Benoni. Dit voor het Lady Gaga, The Edge of Glory. 33 minuten, dit nou 7 uur op luister FM. Hallo Rian, ons gaan jou bus terwijl jy riskantie vat. Word gauw gezond, hoor. Dank je, Nisha. Binnenkort weer terug, binnenkort weer terug. Kom eens luister met Kievolger en dan word ik stijden als met Mozaïek.

Dis die klanke van ons eie Morra staan met Houtkabouter. Net hier op luister vir jou lekker luisterstasie. Verlede naweek met die buitelig uitsending een bietjie gesels daar met Morras en het was lekker geweest om te sien en bietjie paar stories geruil ook daar so toe hy nog saam met my pa ook muziek gemaakt het, was heerlijk geweest om een bietjie te kon gesels met Morras homself, jong. Dankie Morras, met die kom hallo sê het vir my daar so by die lekker luister Lori. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na Nadine volgende met Nader aan jou.

Sir Jan Bernardi, ek smal oor sy naam, ek weet nie hoekom nie, met spontaan. Dis 2 minute net na 8 hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. En net voor dit het ons 'n bietjie geluister na Ray Dillon daar, die meisies van Vryheid en die meisies van Potch. Kom ons gaan voort, Rihanna Dallas, volgende met Tweede Kans.

bekennis, dieper is hij op loer. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe je sessant, hy sê, kom maar voorbij.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: diepste, diepste, duister.
1: In het diepste, diepste, duister.
0: Word jij alleen geteister.
1: Word jij alleen geteister.
0: En als jij mooi luister.
1: En als jij mooi luister.
0: Is het jouw naam wat hij fluister.
1: Jouw naam.

tijd lopen draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons die in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, aan een keer niet.

Dit was my beurt om die kinders by die skool op te laai. Ek sit en wacht aan my bakkie met my vensters afgedraai. Ek sit en wacht aan my bakkie met my vensters afgedraai.

En toen gister bij die rugby, het ik gauw mij doorsgaan les. En toen ik terugkom op die paviljoen, toen speelde die schoolorkest. En door op die nieuwe telbord, met elektrik lichten aan. Stap die woorden over die scherm, en die staat.

goed in sy zwart zak en een oude klomp hier die helbom van stad tot stad. Hy het is een onderbroekie.

wat ze maakt, zinnen wat zaak maakt, een story wat vol raakt, hier lang, ons story.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.